eindelijk nietig wordt voor mij. Elke afdraaipaikie ken ik. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het die mij iwer.

Elke dag is een gedachte. Elke kamer net gehuurd. Elke aardse droom van rijkdom en roem. Net een skadu teen die muur. Wat ek is,

Moj, moj, moj, baš je vor da uok, trbel je mentol, cigareta rok. En al aj sweet, sweet, dana, for my se, trbel je svet, svet, za mij arms le. En die precieze woorden, dat ik precies vergeet, dat kon dan meer die rok en die zweet.

Ben Barnes met Slow It Down. Ek weet nie of jy The Chronicles of Narnia die reeks gekryk het, dis in 2008 en 2010 nie, maar hy het die rol van Prins Caspian vertolk, hy is een Engelse acteur en sanger, en het ons nou geluister na hierdie pracht lied van hom met Slow It Down. Weekie Elton John, voordat ons by die nuus aansluit om 10 net hierna, maar eers Irene van Wyk, jy is hierby intussen ingeskakel, so lekker om jou hier saam met ons te hee.

Mama boet die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektog na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkoms dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoep dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meerswoep toegevat.

draaien, praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons in die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie.

Dit dan Jorge Ben met Fio Marvea. Ons betree nou die passievolle wêreld van die tango. Die tango nuovo beweging, wat oorspronkelijk deur Astor Piazzolla gewild gemaakt is, combineer traditionele tango met elementen van jazz en klassieke muziek. Je kan nou luister naar die snit Sentimentos.

0: Nog eens de Afrikaanse treffer wat Britannia verover het. Vier jongmans speel pennyfluitjie op die straten van Alexandra. In 1958 staan hulle tweede op die Britse trefferlijste, net soos Nico Carson's nou 3 miljoen plate verkoop het, en die orkest het basis amper niks daarvan gesien nie. Elias en his zigzag jive flutes. Hier is hulle met Tom Hark en dan Sis Brown Kapsajeti sê, jou verjaarsdag veel geluk en vir Portugese gemeenskap van Madeira tot Mozambique, Stan Gates en is Juan Gilberto met The Girl from Ipanema.
1: Yes, it's right. I pay. Yes, it's right, he's dead.
2: Except Babs, you can open a zigzag, let us conclude.
1: Except Babs, this is your holding mirroring. Hey, Babs, you come to call a coil. Stop, you could just stand, let us pick a copper spasm, Sam. Vandela, run us, poor fat.

Dat is nou een strijd om er vooruit te wezen, hè? Jesse Kochelman, Jesse Dyson Poot. Je voeten is plat en je bek is groot. Je borstel is vol, je mamba's lang. Voor jou is ik niet bang. Dat is die stert, is ook bij een kort. Kan een keer het moest laten, niet een stert. Maar een stert wat al die prijzen vat. Blij maar een donkies een stert. Zijn er aan de dag voor opmerken? Ik zei opmerken dat de donkie niet een wonderlijke stert niet. Ik zei maar ik wil het, hè.